0: besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de vijfde keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na een nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden. 'S Avonds opnieuw kans op een bui.
1: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

0: dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden. 'S Avonds opnieuw kans op een bui.
1: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek. Radio Ninove.
2: Life's like that.

0: thuis en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat

0: Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de vijfde keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na een nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden. 'S Avonds opnieuw kans op een bui.
1: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden twee gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na een nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden. 'S Avonds opnieuw kans op een bui.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van hierover? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van hierover. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht

0: rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets! Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.

0: Geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
1: Juwelier Nachtergalen,
2: we helpen je graag.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
5: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.
3: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
6: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
3: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
7: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
10: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
11: Love Minov.

0: Radio Ninove Nieuws.
1: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden twee gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden. 'S Avonds opnieuw kans op een bui.
0: 24 uur per dag. Alles wat er leeft in Ninove.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninove. Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.

0: Here we go again.
1: Immer Halsey, Louis Filon, Greg S, Mark with a K, and MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
3: Yeah, yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

0: via 95 FM, DAB+ en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het onweer dat over ons land is getrokken heeft hier en daar voor schade en overlast gezorgd. Vooral hagelbuien zorgden voor de meeste overlast. In Buur Sint-Amans raakten 30 festivalgangers gewond tijdens een felle hagelbui. Getuigen spreken over dikke hagelbollen. Ook in de provincie Namen hield het onweer lelijk huis. Straten liepen onder. Vooral in het gebied tussen Namen en Charleroi kwamen veel oproepen. De brandweer moest zelfs mensen uit een auto bevrijden en twee mensen zaten vast op het dak van een huis. In Heuveland in West-Vlaanderen is een motorrijder overleden bij een politieachtervolging. Hij ging uit de bocht en botste tegen een geparkeerde auto. Waarom de politie hem achtervolgde is nog onduidelijk. Paris Saint-Germain wint opnieuw de Champions League voetbal, versloeg in de finale Arsenal, maar het had daar wel strafschoppen voor nodig. Na 90 minuten stond het 1-1. Daarna grote ontlading in het stadion, ook bij verdediger Marquinhos.
3: Champion, mon frère! Champion, mon frère! Voilà, je remercie le coach, il est venu pour me donner un Champions League, on a gagné tout. Incroyable!
2: Het is voor PSG de tweede Champions League winst op rij. In Frankrijk zijn na de wedstrijd rellen uitgebroken in enkele grote steden, onder meer Parijs en Grenoble. Mensen staken winkels, auto's en deelfietsen in brand. 7 agenten raakten gewond, onder wie 1 ernstig. Er zijn meer dan 400 mensen opgepakt.
4: First prize, international Queen Elizabeth Grant Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
2: En de Italiaan Ettore Pagano heeft de koningin Elizabeth wedstrijd voor cello gewonnen. Het was de 75ste editie van die prestigieuze wedstrijd. De andere podiumplaatsen waren voor een Zuid-Koreaanse van nog maar 19 en een Amerikaans-Canadese cellist. Het is zo goed als droog en het is een stuk koeler, 24 graden. Ook de komende dagen wisselvallig en ook wat frisser.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Dat is meteen goed wakker worden met een beetje muziek van Runaway. Of ja, One Republic met Runaway. Een beetje wakker worden. Ja, het was echt een slechte nacht voor mij. Ik weet niet, het was een beetje doef in de kamer. Misschien heb jij hetzelfde meegemaakt. Hey, goedemorgen.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: Lammers, Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.

0: Als ik je vanochtend zou vragen of je spaghetti saus wil voor ontbijt, dan zal je misschien wel passen, de meeste mensen toch, op dit uur. Maar als ik je dat op een ander moment zou vragen, dan zal je misschien wel zeggen, ja, doe maar. Wel, zometeen meer daarover.
1: Zou jij

Spaghetti saus voor jouw zondagontbijt is niet echt een succes, dat lees ik hier in onze app. Maar waarover gaat het dan wel? Heel simpel, dat gaat over de derde spaghettiverkoop van NKV Pretentie 2.0. Je kan tot en met vandaag bestellen voor ofwel te gaan eten. En te gaan eten is het niet echt. De spaghetti wordt bij jou thuis geleverd. Of je kan een portie bestellen, of je kan gewoon 1 kilo bolognese saus of vegetarische spaghetti saus bestellen. Dat kan tot en met... Oh, man, wat is het hier vandaag? Dat kan tot en met vandaag dus. En dat bij alle leden via de Facebookpagina van NKV Pretentie 2.0. En de levering is dus volgende week, zaterdag 6 juni, helemaal dus bij jou thuis geleverd. We gaan een streepje Belgische muziek op je loslaten om een beetje te bekomen. Hier is Born to be Alive van Patrick Hernandez.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.
7: Yeah, yeah. Radio Nienhoven. We love Nienhoven.

Ik weet niet of het bij jou in huis zit. Dat is namelijk de examenperiode. Ja, die zit er weer aan te komen. En als je dus van de studerende studenten thuis hebt, dan weet je dat examens heel stresserend kunnen zijn. Er is natuurlijk een goede remedie daartegen. En dat is natuurlijk af en toe een beetje ontspanning daarop toepassen. En als je ontspanning zegt, dan kan je dat in aanloop naar de examenperiode nu dinsdag hier bij ons in Ninove doen. Want er is opnieuw een aflevering van Cineclub Lucifer. Elke maand presenteren zij daar een zorgvuldig uitgekozen film uit. En nu dinsdag kan je in CC De Plomblom gaan kijken naar Silence. Dat is het verhaal dat zich afspeelt in het Japan van de 17e eeuw. En twee jonge jezuïetenpriesters reizen naar Japan dus om er hun geliefde, maar dus ook vermiste mentor te gaan zoeken. En Cineclub Lucifer leidt de film in om 8 uur en de film zelf begint dan 8:10. Meer info en tickets kan je vinden op ccdeplomblom.org. Dat is misschien een hele lange inleiding om maar te zeggen dat ontspanning heel belangrijk kan zijn voor een succesvol

Een heel klein vraagje. Ben jij deze ochtend wakker gekust door je wederhelft naast jou in bed? Zo niet, dan gaan we dat bij deze goed maken. Mwah.

Zometeen dan duiken we even in de actualiteit van deze zondagochtend. Het radionieuws van 9 uur komt eraan. Maar voor we daar dus induiken, eerst nog een stevig feestje van de Miami Sound Machine en de onevenaarbare Gloria Estefan.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het onweer dat over ons land is getrokken heeft hier en daar voor schade en overlast gezorgd. Vooral hagelbuien zorgden voor de meeste overlast. In Buur Sint-Amans raakten 30 festivalgangers gewond tijdens een felle hagelbui. Getuigen spreken over dikke hagelbollen. Ook in de provincie Namen hield het onweer lelijk huis. Straten liepen onder. Vooral in het gebied tussen Namen en Charleroi kwamen veel oproepen. De brandweer moest zelfs mensen uit een auto bevrijden en twee mensen zaten vast op het dak van een huis. In Heuvelland in West-Vlaanderen is een motorrijder overleden bij een politieachtervolging. Hij ging uit de bocht en botste tegen een geparkeerde auto. Waarom de politie hem achtervolgde is nog onduidelijk. Paris Saint-Germain wint opnieuw de Champions League voetbal, versloeg in de finale Arsenal, maar het had daar wel strafschoppen voor nodig. Na 90 minuten stond het 1-1. Daarna grote ontlading in het stadion, ook bij verdediger Marquinhos.
3: Champion, mon frère! Champion, mon frère! Voilà, je remercie nos potes, il a venu pour me donner un chip, on a gagné tout. Incroyable!
2: Het is voor PSG de tweede Champions League winst op rij. In Frankrijk zijn na de wedstrijd rellen uitgebroken in enkele grote steden, onder meer Parijs en Grenoble. Mensen staken winkels, auto's en deelfietsen in brand. 7 agenten raakten gewond, onder wie 1 ernstig. Er zijn meer dan 400 mensen opgepakt.
4: First prize, International Queen Elizabeth Grant Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
2: En de Italiaan Ettore Pagano heeft de Koningin Elizabeth wedstrijd voor cello gewonnen. Het was de 75ste editie van die prestigieuze wedstrijd. De andere podiumplaatsen waren voor een Zuid-Koreaanse van nog maar 19 en een Amerikaans-Canadese cellist. Het is zo goed als droog en het is een stuk koeler, 24 graden. Ook de komende dagen wisselvallig en ook wat frisser.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Er zijn zo van die songs zoals deze hier die helemaal tot hun recht komen op een zondagochtend. En dat is dus niet minder waar voor deze Harry Styles die heel erg goed scoort met zijn nieuwe single American Girls. En ook die hoor je hier bij ons bij Radio Nienhoven op jouw zondagochtend.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets! Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

S'moor verliefd tot over je oren. Hoe lang is het al geleden dat jij nog eens s'moor verliefd bent geweest? Je mag het mij altijd hier laten weten in onze chat voor Radio Ninove. Goedemorgen.

Klein feestje op jouw zondagochtend om wakker te worden met de California Girls van Katy Perry en Snoop Dogg. Ja, ik zei het er net al, studeren zit er weer aan te komen. Dat is misschien bij jou thuis niet anders. Misschien ben je wel iemand die beter studeert met andere studenten in je buurt. Dan zit je goed in Nienhoven, want de studiezaal De Berdam is weer open tot 5 juli. Daar kan je dus in alle rust met andere studenten gaan studeren. Meer informatie vind je op de Facebookpagina Studeren in Nienhoven.

Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Love Ninove.

Unhealthy, laten we het daar vooral niet over hebben, want je kan tegenwoordig je Facebookpagina of je Instagram, dat is nog veel erger, niet meer openen. Of er komen 1001 voorstellen om dus gezonder en beter in het leven te staan. Wat werkt voor jou het beste? Zwemmen, wandelen, lopen, fietsen, hoe dan ook. Life is a rollercoaster.

wou je nog graag dit meegeven. Als je tussen 12 en 25 jaar bent, dan ben je welkom in het Overkophuis in Ninove. Je kan er zonder afspraak binnenwandelen tijdens de openingsuren. Het Overkophuis is een veilige plek waar jongeren zich kunnen amuseren, rondgangen en vrienden ontmoeten. Je vindt er ook een luisterend oor om over gelijk welk probleem te babbelen. En dat Overkophuis van Ninove vind je in de Kuip, en dat is op Parklaan 1 hier bij ons in

0: Bijna 10 uur op deze zondagochtend. Dat betekent dat wij de knopjes doorgeven aan Tom en Etienne. Zij komen eraan met hun alter ego Charles en François. Dat is dus weer een fijn ritje richting La Douce France in Vive le Tour, Vive le Vélo.
1: Oh.

0: achtervolgde is nog onduidelijk. Paris Saint-Germain wint opnieuw de Champions League voetbal, versloeg in de finale Arsenal, maar het had daar wel strafschoppen voor nodig. Na 90 minuten stond het 1-1. Daarna grote ontlading in het stadion, ook bij verdediger Marquinhos.
1: Champion, mon frère! Champion, mon frère! Voilà, je remercie nos potes, il est venu pour me donner un Champions League, on a gagné tout. Incroyable!
0: Het is voor PSG de tweede Champions League winst op rij. In Frankrijk zijn na de wedstrijd rellen uitgebroken in enkele grote steden, onder meer Parijs en Grenoble. Mensen staken winkels, auto's en deelfietsen in brand. 7 agenten raakten gewond, onder wie 1 ernstig. Er zijn meer dan 400 mensen opgepakt.
2: First prize, international, Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
0: En de Italiaan Ettore Pagano heeft de koningin Elizabeth wedstrijd voor cello gewonnen. Het was de 75ste editie van die prestigieuze wedstrijd. De andere podiumplaatsen waren voor een Zuid-Koreaanse van nog maar 19 en een Amerikaans-Canadese cellist. Het is zo goed als droog en het is een stuk koeler, 24 graden. Ook de komende dagen wisselvallig en ook wat frisser.
3: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
4: Juwelier Nachtergale,
5: we helpen je graag.
6: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
7: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
6: Ah, dan doen we het allebei, hè?
7: Voilà.
8: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
9: Ninja Shopping.
8: Dubbel plezier van hier.
10: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.
11: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten.

0: Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
2: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
1: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
3: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: aangekomen bij de derde aflevering van Vive Tour met Charles.
1: En natuurlijk François.
0: Ja, inderdaad, dat hebben we al gehoord. Goedemorgen, beste Charles.
1: Goedemorgen, François. Als co-piloot, je kan er vandoor, hè?
0: Ja, dat klopt helemaal. We gaan opnieuw. U kent de recepten misschien wel. U kent het parcours misschien wel. Wij verkennen het parcours van de Tour de France 2026, die alsmaar dichter en dichterbij komt. We zijn toe aan onze derde aflevering. Dat betekent, we zijn officieel al in Frankrijk.
1: Ja, sinds vorige week.
0: Ja.
1: De grens over.
0: Ja, de vierde etappe staat vandaag op het programma. En ook de vijfde etappe. We starten zo dadelijk in een van de grootste trekpleisters van La Douce France. Dat is Carcassonne.
1: Ja, ongetwijfeld.
0: Voilà.
1: Ik ben eens gaan kijken en ja, dat ziet er nog altijd verleidelijk uit.
0: Dat is met geen steen verlegd?
1: Nee, niks van. Niks, voilà. niks. Alles staat hier nog zoals in de middeleeuwen. Een beetje opgepoetst natuurlijk door een zekere Viollet le Duc, als ik is. Maar het is nog altijd een trekpleister. En ja, vandaar dat het ook op het parcours ligt.
0: Wij mogen zo dadelijk onze voetjes onder tafel steken. Maar eerst is er tijd voor een plaat die al de geschiedenis van de Tour de France in één liedje brengt. Hier zijn Les Frères Jacques.
1: Oh ja.
0: Met Où est le peloton? Goedemorgen.

0: Les frères Jacques mettent où est le peloton? Soms blijft de microfoon openstaan, dan hoort u alles wat hier gebeurt.
1: Ja.
0: Maar het is allemaal live natuurlijk. We zijn te gast bij Prosper Montagnier.
1: Is dat een filosoof?
0: Dat is een kok.
1: Ah ja, de chef, de grote chef.
0: Uit 1865, die is geboren in Carcassonne. Wij dachten, we zullen niet opnieuw het verhaal vertellen van Carcassonne en het varken enzovoort enzoverder. En toen kwamen we op het spoor van Prosper Montagnier.
1: Ah ja, ja, natuurlijk. Ja, ja.
0: Dat is een beetje gelinkt aan onze vorige uitzendingen, waar we mochten koken en mochten verhalen zoeken achter recepten.
1: Ja, dat klopt.
0: En Prosper, beste Charles, heeft ons uitgenodigd.
1: Het is vriendelijk.
0: Ja, dus heel vriendelijk.
1: Ja.
0: Maar let op, we mogen niet vertellen dat we voor de radio werken.
1: Nee, waarom niet?
0: Nee, wel, ik heb ergens iets gelezen hier. Prosper Montagnier houdt niet van fervente, is geen fervente nieuwjaarsvierder.
1: Ja, dat begrijp ik.
0: Ja, hij zegt, ik vier wel heel graag nieuwjaar en ik eet ook heel graag met nieuwjaar.
1: Ja.
0: Maar tegenwoordig, dus in de 19e eeuw, moet daar altijd muziek bij.
1: Ah ja.
0: Maar als je eet,
1: ja,
0: kan je geen muziek spelen.
1: Ah ja, maar ik kan ondertussen wel misschien zacht muziekje.
0: Nee. Dus jouw zintuigen moeten zich volledig kunnen focussen, zegt hij zelf, op de smaak. En als daar muziek terwijl bij speelt, dan weten we niet dat we aan het eten zijn, enzovoort, enzovoort. Dus we kunnen wel eten, zo dadelijk, bij Prosper, maar we gaan niet zeggen dat we voor de radio werken.
1: Ah, dat mag niet.
0: Nee.
1: Oké, okay. Ja, dat is een afspraak. Maar mogen we dan tegen elkaar praten?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Dat is ook een afleiding.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ah, ja. Ja. Ja, maar let dan een beetje op je woorden.
0: Want hij is daar.
1: Ja, ja, oké.
0: Okay. Hij is de Prosper.
1: Oh, ja, maar dat is ook een moustache.
0: Bonjour, Prosper. Ja.
1: Ah, ja.
0: We mogen ons daar zetten.
1: Daar? Ah, ja. In de hoek.
0: Ja, ging er in de hoek. Ja,
1: ja, oké, okay, ja.
0: Je hebt zijn boek gelezen, toch? Hè?
1: Ja, zijn een La Rousse illustré de la gastronomie.
0: Bah oui, ja.
1: Voilà.
0: 1908.

0: Schwarzenegger.
1: Ja, ja, ja, klopt helemaal. Ja, dat klopt helemaal.
2: Goed, ja. Ja. Ik ben benieuwd.
1: Ja, ik weet niet wat hij exact gaat maken.
2: Het is wel een klein lunchje.
1: Het zal een klein lunchje zijn. Ik weet niet exact wat we gaan eten. Hij gaf ook lezingen vroeger.
2: Ah ja.
1: Ja, want hij vond, hij gaf lezingen aan dames. Want toen was het ook zo dat dames in de keuken stonden.
2: Ah ja.
1: Dus hij vond, ik moet die dames ook, ja, uitleggen.
2: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld in Parijs gaf hij dan uitleg over hoe ze in de keuken moesten staan, wat ze moesten doen. Dus hij heeft heel veel dames vooral leren koken.
2: Ah, dat is wel een grote verdienste.
1: Prosper Montagnier.
2: Ja, ja, oké. Ging hij er dus van uit dat de heren eigenlijk de chefs waren?
1: Dat weet ik niet zo goed.
2: Oké, okay, ja.
1: Nee, dat weet ik niet zo goed.
2: Want uiteindelijk, ja, tegenwoordig, er zijn heel wat grote chefs die dames zijn.
1: Ja, dat is waar. Ja. Dus, ja. Voilà, zijn keuken, want hij ziet wel bezig, we mogen er ook niet mee spreken. Zijn keuken is heel rijk, is heel creatief. Mm. En hij zegt zelf, je kunt alleen iets goeds maken met het allerbeste.
2: Dat neem ik aan. En dat zal de Belgische kok, de grote chef, die dus op dit moment in Krokke woont, die zal ook wel zeggen dat dat zo klopt. Hè.
1: Dat zou allemaal kunnen. Ja, ja. Enfin, ik heb het al lang geregeld. Prosper Montagnier brengt ons zo dadelijk een crêpe au champignon.
2: Oké. Okay.
1: Dat gaan we eten.
2: Oké, okay, ja, kwart over tien.
1: Om kwart over tien, ja. Ja, met het zicht op. Kijk misschien toch even door het venster.
2: Ja, jongen, ja, we zitten hier eigenlijk in de middeleeuwen.
1: We zitten met het zicht op Carcassonne.
2: Ja.
1: En terwijl mogen wij genieten van les crêpes aux champignons.

0: papa, Olivia Ruiz, die is trouwens afkomstig, net zoals Prosper Montagny, uit Carcassonne, Le Crêpe aux Champignons. Beste Charles.
1: Ja, wacht, er zit nog een klein crêpje tussen.
0: Het was wel lekker, hè?
1: Ja,
0: het was lekker. Prosper heeft dat goed gedaan.
1: Man, jongen, die heeft een originaliteit.
0: Absoluut, hè, gewoon een crêpe champignon en toch origineel kunnen zijn. Ja.

0: kans om met een Seat rond te rijden, dankzij jouw goede vriend Alonso.
1: Ja, Alfonso Alonso. Ja, die is er weer terug naar huis natuurlijk. Hè. Ja.
0: Maar wij zitten belangen nog niet in Parijs, want ik heb dat nog niet verteld. Maar we hebben tot nu toe 579 kilometer gereden, moeten nog te rijden. 2754 kilometer. Dat kunnen we niet te paard of te voet doen.
1: Nee, spaar mij alstublieft. Nee, maar... Ja, ik zie het hier niet zitten, jongen.
0: Ja, maar we moeten hier wel weggeraken uit Carcassonne.
1: Ja, precies, maar ja. Een TGV?
0: Dat kan. Ja. Dat kunnen we doen.
1: Ja, misschien voorlopig met een taxi. Allee, ja.
0: Een taxi, dat kan ook, ja.
1: Ja, taxi, ja. Ja.
0: Ja, het is wel een beetje jouw verantwoordelijkheid dat we toch ergens een auto vinden op zondagochtend.
1: We zitten in Frankrijk. Frankrijk is rijk aan zijn auto's. Ja. Daar is een garage misschien.
0: Hoe zal ik zeggen? Ja, was dat erop?
1: Garage Alain.
0: Garage Alain, maar dat is wel zondagochtend.
1: Ja, maar als we zeggen wie dat we zijn.
0: We gaan even bij Alain. Chez Alain.
1: Wat is er veel voor, hè?
0: Parle au Alain. Garage chez Alain is hier. Een
2: voilà.
0: Ja.
2: Hoe zijn het toen
0: de Frans? Ja. Ja, Charles. Ja, naar Alain. Hallo, bonjour Alain. Bonjour. We proberen een
2: R4.
0: Dat is een Renault.
2: Zijn die pièce de musée?
0: Hola.
2: Wat probleem is het?
1: Wat vind je daarvan?
0: Hij
1: heeft een echte R4.
0: Een R4?
1: Uit het jaar waarin de R4 op de markt werd gebracht.
0: Dat is 1961.
1: Voilà, dat staat hier nog.
0: Dat staat hier gewoon.
1: Dat rijdt toch perfect.
0: Perfect is dat. Ja,
1: maar dat is ongelooflijk.
0: Hoeveel deuren hebben we?
1: Hoeveel
0: deuren? Gewoon een kwestie van iets kunnen meenemen.
1: Er zijn vier deuren aan.
0: Vier deuren?
1: Dat was het grote tegenproduct van de, weet wel, de
0: van de chauffeur.
1: De chauffeur eigenlijk. Ja.
0: Hè? Dus vier deuren en een koffer.
1: En een koffer? Ja. En alles zit erin en je rijdt daar eigenlijk zeer comfortabel mee.
0: Zeg, maar de benzine staat wel een beetje duur hier in Frankrijk.
1: Ja, dat is waar. Ja, goed jongen. Ja, kijk, we kunnen er geen pompwater in.
0: Nee, dat kunnen we niet doen.
1: Dat gaat niet.
0: En we mogen hem gebruiken.
1: We mogen hem perfect gebruiken. En ja, er staat ook een sponsoring op. Kijk, voilà, garage.
0: Oh ja, maar dat is geen probleem. Oui, garage al. Ja. En mogen we die dan achterlaten op de Champs-Élysées te Frankrijk?
1: Ja, hij heeft zelfs gezegd dat hij contact zal opnemen met de grote showroom van Renault.
0: Ah ja, die is op de Champs-Élysées.
1: Op de Champs-Élysées. En dat hij daar terug zal opgepoetst worden.
0: Okay.
1: En hij zal zelfs in de vitrine staan met eronder een bordje van heeft de Tour de France gereden met Charles en François.
0: Voilà, super. Voilà. Heb je de sleutel gekregen?
1: Bien sûr. Okay. Voilà. Is je fait tout le contrat. Voilà.
0: Voilà.
1: Ja. Monsieur Alain, merci beaucoup et au revoir. On revera à Paris. D'accord.
0: Ja.
1: Maar gaat er ook zijn, zeg.
0: Maar dat is sympathiek.
1: Maar ze zullen dan komen.
0: Ja, ik ben hier wel aan het proberen daarbij in te wringen in die Renault 4. Kom, Charles. Voilà. We moeten er dan ook niet mee pakken, natuurlijk. Probeer. Ja, kom.
1: Ja, wacht. Ik heb mijn sleutels hier. Het is nog het oude systeem.
0: Ja.
1: Dus met geen drukknop, hè.
0: Ja, de deur is toe. Ja,
1: voorzichtig, hè.
0: Zit er een gordel?
1: Ja. Het is allemaal in orde. Het is gekeurd, hè. Gekeurd door de Franse autodienst.
0: Ah, ja, oké.
1: Okay. Ja, voilà. Kijk.
0: Ja. Okay. Maar het zit wel goed eigenlijk. Hè?
1: Ja,
0: de vering zit ook wel.
1: Man, jongen.
0: Maar dat zit goed.
1: Dat zit zeer goed. Zit, absoluut.
0: Ja, sleutel.
1: Ja.
0: Drie versnellingen.
1: Zo systemen zoals bij Citroën.
0: Aan het stuur hier.
1: Voilà, helemaal. Ja.
0: Oké, de gordel zit vast.
1: En pas op, hij heeft een achterwielaandrijving.
0: Dat kan nog leuk worden. Ja. Oom, het draait al.
1: Hoor een keer. Hij heeft hem speciaal op punt gesteld.
0: Maar hij draait.
1: Perfect, hè, man. Perfect.
0: Maar je draait heel zacht, Charles.
1: Ja, want wij moeten nu zo meteen de Pyreneeën in. En
0: dat gaat...
1: Van, ja, we zijn weg.
0: Hop,
1: voilà.
0: We zijn vertrokken. Voilà, Alain. Voilà, dat is mooi, goed geregeld, Charles. We rijden hier lekker. En voilà, Carcassonne wordt in onze spiegel alsmaar kleiner en kleiner.
1: In de enorme vlakte hiernaast.
0: Toch even mijn venster open draaien, Charles.
1: Maar voorzichtig. Ja. Een airco zit er natuurlijk
0: Nee, dat is niet erg. Okay,
1: maar er is aan alles gedacht een beetje. Je kunt alle vensters openzetten.
0: Ja, ik ga ze openzetten. Want ik zie hier in de verte iets. Even kijken.
1: Oh.
0: Zag je de server?
1: Dat doet me denken aan
0: het Canal du Midi.
1: Ja.
0: Iemand is dat hier aan het spelen.
1: Ah ja, dat nummer heet trouwens Canal du Midi. Hè?
0: Oh.
1: Dat weet je wel. Ja, ja, ja.
0: Waarom spelen ze dat hier nu?
1: Ja, ze zitten daar, die mannen die spelen.
0: Oh ja, net, dat is gewoon
1: ligt er een boot. Kijk,
0: daar ligt een boot. Die boot zegt me wel iets.
1: Die was op jongens. Hey, maar dat is onze watergeus.
0: Oh, de watergeus ligt hier. Wat is dat? Het zijn de ene toevalligheden naar de andere vandaag.
1: Ja, maar jongens...
0: Onze water... Hoe komt dat?
1: Ik word er emotioneel.
0: Maar dat begrijp ik. Hoe komt dat onze watergeus hier te Carcassonne op het... We zijn hier wel voorbijgevaren vorig jaar.
1: Ja.
0: Wat weet je daarvan? Hoe komt dat die boot hier nu ligt?
1: Die wordt verhuurd. Hè.
0: Oh.
1: Ja, die wordt opnieuw verhuurd. Ja, dat zijn mensen die waarschijnlijk naar ons programma hebben geluisterd en gezegd, wij willen hetzelfde parcours op de Canal du Midi volgen enzovoort. God, jongens, dat is een blij weerzien.
0: Dat is een heel blij weerzien. Zullen we ons kanaal nog eens even eren, beste Charles?
1: Met veel plezier, jongens.
0: Here we go. Ja.

0: mooiste kanalen van Frankrijk. La Canale du Midi, waar we dus afscheid van nemen, want we gaan vertrekken. We zijn al vertrokken met onze R4 uit Carcassonne en we zijn onderweg naar de eindbestemming van deze vierde etappe. Dat is Foix.
1: Oh ja, dat is in het centrum. Dus gaan we eigenlijk door het Katarenland rijden.
0: Oei, wat is dat, Charles?
1: Dat is geen probleem, jongen.
0: Oh ja, voilà, dat maakt een raar lawaai wel.
1: Ja, nee, dat was niet erg. Dat was even... als ik achteruit kijk, dat was een put, hè.
0: Ah, ja. We gaan inderdaad door de Kataren. Hopelijk houdt hij zich vandaag een klein beetje koest.
1: Ja. Hij heeft mij verzekerd, Alain, dat alles in orde is.
0: Ja.
1: Moest er iets zijn, dan is het maar een telefoontje. Hè.
0: Ja, maar ja, is onze R4 bestand tegen het geweld van de Kataren?
1: Dat is natuurlijk het anders.
0: Dat is een andere vraag.
1: Ja, want dat geweld is natuurlijk historisch. En daar kunnen wij weinig tegen doen. Maar ja, uiteindelijk ja. Oh, we zijn al in het eerste dorp.
0: Wacht, waarom stoppen we hier? In Val...
1: Val de Danje.
0: Waarom...
1: Ik heb daar een klein verhaaltje rond.
0: Maar dat mag.
1: Val de Danje. Want normaal gezien beperken we ons tot de grote dingen die op de parcours liggen enzovoort. Maar ik wil hier even stoppen. Want in Val de Danje, we zijn maar 10 kilometer ver.
0: Ja.
1: Hier wonen maar amper 700 mensen.
0: Hebben ze weer geteld?
1: Maar hier woonde destijds ook een architect. Een zekere Edouard Jean Niermans.
0: Wacht, want nu spreekt hij... Ja, maar nee. Je doet je best om het op zijn Frans uit te spreken.
1: Ja,
0: maar als jij meneer Niermans zegt, dat klinkt helemaal niet Frans.
1: Nee, dat klinkt Nederlands, hè?
0: Ja.
1: En dat heeft ook een reden, want de man is in Nederland geboren.
0: Oh.
1: In Enschede.
0: Oh.
1: Ja, maar kwam door de liefde van Frankrijk, of voor Frankrijk, heeft hij, nadat hij zijn opleiding in Nederland had gevolgd aan de Delft Universiteit, en is hij afgezakt naar Parijs.
0: Ja.
1: Om de Franse cultuur over zich te laten spoelen. En hij had architectendiploma op zak.
0: Mm-hmm.
1: En hij werd uitgekozen om het paviljoen van de Nederlanden, of van Nederland zelf, te kunnen bouwen, te kunnen tekenen op de wereldtentoonstelling, hou je goed vast, van 1889.
0: Oh,
1: je weet wel.
0: Toen de Eiffeltoren werd geboren.
1: Voilà, precies.
0: Ja.
1: En daar mocht hij dus het paviljoen van Nederland tekenen en dat viel bijzonder in de smaak,
0: mm-hmm,
1: want hij kreeg de ene opdracht na de andere.
0: Ja.
1: En zo werd hij dus eigenlijk een Frans-Nederlands architect met een zekere bekwaamheid en een zekere beroemdheid.
0: Want je zegt 1889.
1: Mm.
0: Als je dan een beetje thuis bent in de architectuur en de andere, dat is dan de volle Belle Époque.
1: Inderdaad.
0: Ja, versieringetjes hier en daar, glaswerkjes hier en daar, ijzerwerkjes hier en daar.
1: Zeker, met veel gekrul. En
0: ja.
1: Met bloemetjes en dergelijke dingetjes. En dat kwam van pas. Want
0: mm-hmm,
1: hij werd dus aangesproken om theaters te bouwen.
0: Oh.
1: Ja, grote zalen die dus uitpuilden van versieringen. En zo kwam hij ook terecht bij de Folies Bergères van Parijs.
0: Oh ja.
1: Wel
0: bekend. Die heeft hij ontworpen?
1: Juist.
0: Oké. Okay.
1: De Casino de Paris.
0: Oh, Paris.
1: Om er nog maar iets te zeggen. En geleidelijk aan werd hij ook niet alleen in Parijs beroemd, maar ook over gans Frankrijk. En zo staat de Negresco, weet je wel, de Negresco op de Boulevard des Anglais.
0: Dat is in Nice.
1: In Nice, ja. Wel, daar heeft hij dus ook zijn handtekening mogen onderzetten.
0: Amai.
1: Dus die man is eigenlijk een hele bekende architect geweest voor Frankrijk, alhoewel hij afkomstig was uit Nederland.
0: Uit Nederland.
1: En geleidelijk aan is hij dus hier in het zuiden blijven wonen. Parijs, daar had hij blijkbaar genoeg van. En is hier in dat piepkleine dorpje, op 10 kilometer van Carcassonne, zijn laatste dagen komen doorbrengen.
0: Zijn venster van zijn deur, van zijn kamer staat open liever.
1: Ja.
0: Ik stel, we gaan een klein beetje dichter.
1: Ja.
0: Want hij is volgens mij nog iets aan het tekenen.
1: Dat
0: als je goed kijkt.
1: Ja.
0: Kan je het zien?
1: Beetje, ja.
0: Want hij verstaat ons ook, want hij spreekt
1: natuurlijk
0: Nederlands.
1: Ja, maar ja, hij zegt dat onze taal natuurlijk geen Nederlands is. Hè.
0: Ah, dat zou ook kunnen, maar het is iets met een molen. Hij is iets met een molen aan het tekenen. Zie je dat?
1: Ah ja, de Moulin Rouge.
0: Wat?
1: Daar is hij ook getekend.
0: Wat?
1: Kijk, zeg, voilà, met de...
0: Maar ik zie het kinder, ik zie een rode...
1: De Moulin Rouge is ook van hem getekend.
0: Pas op, want we gaan langs de Moulin Rouge. Terug langs de Moulin Rouge, we gaan terug die berg op.
1: Ja.
0: Dus we gaan Edouard Jean Niermans proberen te herinneren voor onze laatste etappe, als we in Parijs rondrijden.
1: Dat klopt.
0: Want dankzij die man is die Moulin Rouge daar dus.
1: Ja, en die is onlangs helemaal gerenoveerd.
0: Ja, want zijn molen was gaan vliegen.
1: Ja, inderdaad. Dus alle redenen om daar zeker en vast even bij stil te staan als we langs rijden.

0: betekent toen een Nederlander.
1: Ja, een zekere Edouard Niermans.
0: Voilà.
1: Nooit vergeten.
0: We gaan hem nooit vergeten. We zijn intussen aan het doorrijden met onze prachtige Renault 4 met dank aan Alain.
1: Doet dat goed, hè?
0: Het doet dat zeer goed. Maar ik zou toch wel graag doorrijden tot in van u, beste Charles, want
1: ja, jongen,
0: het is 10:34 en ik voel aan jouw stuurkunsten dat je niet de juiste baan aan het rijden bent. Waar breng je ons nu weer naartoe?
1: Wij gaan dus nu even een stopje maken in Fontestorbe.
0: Waarom?
1: Ik ben met jou ooit eens in Fontaine-la-Vaucluse geweest. Fontaine-la-Vaucluse.
0: Dat klinkt al waterachtig, Fontaine.
1: Ja, dat is aan de achterkant van, zou ik zeggen, van de Mont Ventoux.
0: Ja?
1: Daar is er ondergrondse grot. Ja, meestal is dat in de ondergrond.
0: Ja, dat is wel logisch, ja.
1: Maar het fenomeen is zo dat er daar dus een soort waterreservoir is dat regelmatig omhoog wordt gestuwd.
0: Waar zit u nu? Fontestorbe of Fontecluze?
1: Wel, omdat het hetzelfde systeem is.
0: Ah, ja.
1: Ja, ik wou vergelijken, snap je? Want er zijn er niet zoveel in Frankrijk. Vaucluse heeft men wel gevonden hoe dat eigenlijk werkt. Dat zit zo met een soort sifon in de grond.
0: Mm-hmm.
1: Je weet wel, zo'n geurontstopper die bij jou aan de gootsteen.
0: Dat ken ik, ja.
1: Ja, en dat zit ook in de natuur, blijkbaar. En op een bepaald moment is er dus een overdruk en komt er dus geweldig wat water
0: naar boven.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Hier zou dat ook zo zijn. Maar
0: in Fontestorbe.
1: Ja, in Fontestorbe. Maar de geologen hebben nog nooit die sifon eigenlijk kunnen detecteren. Die zit erin, maar hij is zo ver verwijderd. Maar het fenomeen blijft hetzelfde.
0: Ja,
1: dus op een bepaald moment is dat en is dat een echte fontein waar het water borrelt naar boven. Wat heeft men nu gedaan?
0: Dat is een heel spannend verhaal. Maar waarom moeten wij dan voor tot hier rijden?
1: Omdat hier dat water wordt afgetapt.
0: Ja.
1: En daar is hiernaast een fabriek.
0: Zo, je hebt dat. Ja, ik zie een fabriek staan. Voilà. Dat is een beetje raar zicht, wel naast zo'n grot.
1: Ja, maar hier wordt de eerste Franse limonade gemaakt.
0: Oh.
1: Met dat water.
0: Ola.
1: Het water is zo zuiver, is zo helder, is zo bruikbaar. En men heeft daar dus een smaakje aan toegevoegd. En hier, waar wij hier nu staan, daar is dus de eerste limonade van Frankrijk gecreëerd.
0: De limonade de Fontestorbe.
1: Van Fontestorbe.
0: Oké, dat is mooi.
1: Voilà. Ja, en dat wordt eigenlijk nog altijd gemaakt op dezelfde traditionele manier als destijds toen de eerste flesjes naar boven kwamen.
0: Ja, dan moeten we er eentje kopen.
1: Het zal een warme dag worden.
0: Mm-hmm.
1: Voilà, dus de Fontestorbe bronnen hier, wereldberoemd, eigenlijk zou ik zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Allee, toch voor degenen die er een beetje in die wereld kennen. Want er zijn eigenlijk ook heel wat reclameborden gemaakt destijds die verwijzen naar
0: nog altijd, hè.
1: Films en dergelijke. Om toch ook, de concurrent van Perrier is natuurlijk heel zwaar, is heel groot, om toch ook een plaatsje te krijgen in die wereld.
0: U moet maar eens gaan kijken op de site fontestorbe.com, dan kan u zien dat er drankjes zijn gelinkt aan James Bond, aan Kill Bill, aan Star Wars enzovoort. Allemaal te verkrijgen hier in Fontestorbe, maar wij moeten door, want wij moeten in foie geraken. Het is 10:37, beste Charles, wij gaan door. Kijk eens uit uw venster.
1: Ja.
0: In de verte ginder.
1: Ja.
0: Oei, dat ziet er niet zo goed uit.
1: Nee. Maar allemaal.
0: Dat is een berghinder, hè?
1: Ja, ik heb dat hier het gevoel dat we op elke berg staat er een ruïne van een lang vervlogen kasteel.
0: Het is een etappe met 4 bergen, trouwens.
1: Oh ja.
0: Deze etappe. En inderdaad, we zien ze hier voor ons.
1: Ja.
0: En daar zie je effectief, noem jij dat nog een kasteel?
1: Het is een ruïne geweest.
0: Ja,
1: het is een ruïne nu en het is een kasteel geweest.
0: Ja.
1: Ja, en ik heb me laten wijsmaken dat we hier midden in het land van de Qataren zitten.
0: Wacht. Want we zitten hier inderdaad tussen Spanje en Frankrijk nog een beetje.
1: Ja.
0: Dus de godsdienst hangt hier langs alle kanten.
1: Ja.
0: Nog aan alle gevels geschilderd. Ja, maar wie waren ook weer die Qataren?
1: Ja, dat waren dus eigenlijk, hoe zou ik zeggen, zeer fundamentalistische katholieken misschien, die eigenlijk niet wilden meespelen met wat er in Rome werd beslist.
0: Met de commerciële godsdienst.
1: Voilà, in die tijd toch zo.
0: Ja.
1: En vooral ook een politieke godsdienst, want die werden vooral gesteund door de Franse koningen, dat weet je.
0: Aha.
1: En men wilde eigenlijk hier het gebied ook een beetje onafhankelijk houden van het grote Frankrijk dat meer naar het noorden lag.
0: Mm-hmm.
1: En men had dus eigenlijk geen zin om mee te spelen met wat de koning hinter in Parijs besliste.
0: Okay.
1: En dat werd dan gekoppeld ook aan die koppige godsdiensthouding. En dat is zeer fataal afgelopen.
0: Ja, want het is echt koppig enzovoort enzovoort. Ja, zo ja. Zagen zij zichzelf niet, hè?
1: Nee, nee.
0: Het woord koppig is inderdaad ook een typisch christelijk woord dat daarop geplakt wordt.
1: Ja.
0: Zij vonden zichzelf als vrienden van God.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: En zij vonden dat zij de juiste rechte weg hadden.
0: Voilà.
1: En dat was, ja, dat was natuurlijk verkeerd. En in de jaren 1400 heeft zich hier een gruwelijk tafereel afgespeeld. Mm-hmm. En die kastelen, als ik nog even...
0: Ja, mag je zeker, want de berg die we ginder zien is toch wel een belangrijke berg.
1: Ja, maar er zijn ook bergen waar je...
0: Ja, ik zie het.
1: Ja, die communiceerden op die manier met elkaar.
0: Mm-hmm.
1: Er was natuurlijk geen telefoon en geen gsm enzovoort. En door bepaalde rook- of lichtsignalen naar elkaar te sturen, wist men in een ander kasteel, er is gevaar op komst.
0: Okay.
1: Op die manier was dus eigenlijk een soort netwerk opgebouwd hier in deze streek. Het heeft niet mogen helpen, want de Franse overmacht was te groot en ook te gruwelijk. Want degene die, ondanks alle miserie die ze meemaakten, die dan toch bleven vasthouden aan dat koppige geloof,
0: mm-hmm.
1: werden gewoon in dat kasteel wat we nu recht voor ons zien, in Montségur.
0: Ja, ja, dat is de berg, hè?
1: Voilà.
0: Col de Montségur.
1: Ja, daar werden die allemaal bij elkaar gebracht en levend verbrand.
0: De godsdienst.
1: Ja. Kijk, pagina, de Heere God ze allicht.
0: Pagina zoveel. Katharen woonden op een berg, want dan dachten ze, dan moet de Heer Jezus niet zo diep springen als hij naar beneden komt.
1: En zij niet zo hoog.
0: En zij niet zo hoog. Dus ja. Ze zaten eigenlijk in vergelijking met gewone christenen, dat zeiden ze toch, zitten wij dichter bij God. Vandaar dat onze bijnaam toen was Bonhomme en Bonne Femme.
1: En Bonne Femme.
0: Goeie mannen en goede vrouwen.
1: Ja,
0: dus geen Katharen, want dat is er later bijgekomen.
1: Ja, ja, dat is eigenlijk de naam die dan in de geschiedenis geweest is. Want het gevolg van alles was dat heel dit gebied gewoon geannexeerd werd bij Frankrijk.
0: We gaan die Bonhomme en Bonne Femme eventjes eren met dank aan monsieur Cabrel.

0: Chevalier Qatar, Francis Cabrel, Liber Radio Nino. Nog steeds zijn we bezig met de etappe, de Tour de France etappes voor te bereiden. Wij moeten zien, zijn de straten oké, zijn de mensen oké, is er voldoende aanwezigheid van onszelf. En we zijn in tussentijd, denk ik toch,
1: ja.
0: Ik heb het gezien, we zijn in Foix aangekomen.
1: Ja, ginder is het, ja.
0: En we hebben onze Renault R4 geparkeerd naast het kasteel van Foix, want dat is denk ik wel een applaus voor monsieur Cabrel. Ja. Een kasteel van Foix.
1: Ja, je moet naar boven kijken om het te zien staan, want het staat helemaal boven. Hè.
0: Ja, het was vroeger een trieste kasteel, het was maar één toren.
1: Mm?
0: Ja, gewoon maar één torentje, een donjon eigenlijk. En dan nadien hebben ze gedacht, zo één toren is ook maar eenzaam. We gaan er nog een toren naast smijten en een stukje kasteel ertussen bouwen. En daar staan wij nu naast.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Want het was waarschijnlijk ook een residentie van belangrijke heren.
0: Ja, we moeten een beetje dichter gaan.
1: Ja.
0: Opnieuw aan de venster gaan luisteren. Straks waren ze een beetje ruzie aan het maken hier.
1: Tussen een moeder en een zoon.
0: Een moeder en een zoon die aan het discussiëren waren.
1: Ja.
0: Nu zijn ze blijkbaar wel, misschien zijn ze aan het luisteren naar de radio.
1: Ah, dat zou kunnen. Het
0: kan.
1: Ja, ze stilletjes zijn, ja.
0: Heb je enig idee wie die zoon was? Dat was wel een bekende.
1: Ja, hij zag er bekend uit. Ja, dat deed me denken een beetje aan de latere koning Frans, Hendrik de Vierde.
0: Wacht, Hendrik, dat is die man van Po.
1: Die is geboren in Po.
0: Dat is de Po-man.
1: Ja, die stond hier met zijn moeder. En ik meen te horen gehad te hebben dat hij zei van, nee, ik ben de derde. En zij zei, nee, je bent de vierde.
0: Oh.
1: Nee, ik ben de derde. Allee, zo discussiëren.
0: Oei.
1: Prullerij.
0: Dus hij beweert, ik ben de Hendrik de Derde van Navarra. En zij zegt, nee, je bent Hendrik IV, koning van Frankrijk.
1: Ja, zoiets.
0: Ja, dat is een discussie die bij ons thuis ook regelmatig gebeuren natuurlijk.
1: Is dat zo?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja. Dus dat is niet vreemd.
0: Ja.
1: Ja, maar blijkbaar, ze hebben zich verzoend blijkbaar toch. En ja, maar dan is dat Hendrik de Vierde.
0: Dus Hendrik de Vierde heeft hier in dit kasteel in Foix, de aankomstplaats van deze etappe, daar heeft hij gewoond.
1: Maar dan onder de naam van Hendrik de Derde.
0: Dat is de discussie die bezig is natuurlijk.
1: Misschien is hij hier. Hij is in Po geboren.
0: Ja? Daar
1: gaan we zo meteen naartoe.
0: Mm-hmm.
1: In Po geboren en hij heeft hier dan misschien de macht gekregen over het gebied van Foix. Want Foix was een groot gebied.
0: Ja.
1: Tot tegen Carcassonne.
0: Ja.
1: En misschien heeft hij hier dan eerst als Henri, maar dan wel als nummer 3 in de reeks,
0: mm-hmm.
1: Het hertogdom kunnen besturen.
0: Ja.
1: En is hij later, je weet wel, na het aflopen van de Qatar-kwestie, is hij dus in de Franse politiek kunnen stappen en is hij misschien koning van Frankrijk geworden?
0: Dat zou wel eens best kunnen, want hij is wel de persoon die met de godsdienstoorlogen te maken heeft gehad. Hè.
1: Inderdaad.
0: Voilà,
1: want
0: Henri IV.
1: Hij was protestant.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk,
0: hugenoot.
1: En hij heeft eigenlijk de boel een beetje geminimaliseerd. Er is dus een soort verdict gesloten,
0: mm-hmm.
1: om dus de godsdiensten, verschillende godsdiensten, toe te laten. En dus los te koppelen van alle politieke bedoelingen. Dat is dan later herzet, meen ik, door Lodewijk de XIV.
0: Ja, dat klopt heel
1: goed. Voilà.
0: Zie je die brug hier voor ons, beste Charles?
1: Dat brug, ja.
0: Een brugje, hè?
1: Ja, dat is juist, ja. Een versterkte brug met zo twee bogen, hè?
0: Ik ga er niet over. Dus als jij er graag overstapt, dat mag je doen.
1: Maar het is toch alleen eens goed.
0: Een klein beetje water en daar.
1: Maar het is toch een stevige brug.
0: Ja,
1: ben je bang?
0: Ik zal jou. Ga je erover of niet? Of wil je het eerst wel horen waarom?
1: Misschien heb je een gegronde reden om
0: wel, het te stappen. De brug heet de Duivelsbrug.
1: De Duivelsbrug?
0: Ja.
1: Tja.
0: En die is geboren in de 13e eeuw.
1: Okay.
0: Deze brug.
1: Ja, dat is al een paar jaar.
0: Ja.
1: En getwijfeld dat ze sterk is of niet.
0: De architect die de brug gemaakt heeft, had een pact gesloten in de 13e eeuw met de duivel. Ja, die leefde toen nog.
1: Ja. Okay.
0: En de duivel had hem gezegd, kijk, je mag de brug voltooien, geen enkel probleem, maar wel in ruil dat de eerste persoon die over de brug stapt, zijn ziel verkoopt aan de duivel. Hier in Foix, hier, dus je voelt opnieuw dat duivel en dat godsdienst, want dit zit er allemaal. Dus de architect wreef even in zijn haar, heeft de brug gemaakt en stuurde inderdaad de eerste levende ziel over de brug.
1: En die was meteen verkocht?
0: En die was meteen verkocht aan de duivel.
1: God, jongens, toch, is dat toch mogelijk als men u verwittigt of vooraf?
0: Maar de architect was slimmer dan de duivel.
1: Aha.
0: Want de eerste levende ziel die over de brug wandelde, was een kat.
1: Oh.

0: Spannende muziek afkomstig uit Wednesday. Duivelse muziek. We zijn toe aan de volgende etappe. Dat is de vijfde etappe van deze Tour de France 2026. We rijden van Lannemezan en we komen straks aan. Dat gaat spannen binnen 9 minuten in Po. 158 kilometer. De vrij eerste vlakke rit van deze Tour de France. Maar Lannemezan, beste Charles, waar we nu in staan.
1: Ja.
0: We staan hier op een veld ook.
1: Nog nooit van gehoord.
0: Nee, ik ook niet. Lannemezan, dat zou eigenlijk betekenen het midden van alles. Oh. En we staan op het plateau de Lannemezan.
1: Oké. Okay. Midden van alles. Midden van...
0: Nu moet je even naar links kijken.
1: Ja.
0: Zo, we staan op het plateau, hè?
1: Ja.
0: In de verte?
1: Ja.
0: Zie je een zee?
1: Ja.
0: Ja, je moet goed kijken. Dat is waar.
1: Tuurlijk.
0: Welke zee zie je?
1: De Atlantische Oceaan.
0: Ja, dan moet je even naar rechts kijken.
1: Ja.
0: Zie je een zee?
1: Ja, de Middellandse Zee.
0: En denk je nu dat links de afstand tot jou en de zee, en rechts de afstand tot jou en de zee, dat daar een verschil op zit?
1: Jawel, wiskundig gezien zou je zeggen, ik ga een middelloodlijn trekken en dan gaan alle punten die op de middelloodlijn liggen even ver liggen van links als van rechts.
0: Ja.
1: Om het wiskundig uit te
0: doen. Dus ik ben helemaal mee, ja.
1: Ja, oké. Dus zitten we eigenlijk hier, toem, in het midden?
0: Er is geen verschil.
1: Ah, voilà.
0: Dus de plateau, de Lannemezan, ligt knal in het midden, maar werkelijk knal in het midden tussen de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee.
1: Oké.
0: En daar vertrekken we met deze vierde etappe onderweg. Wat zeg ik? Vijfde etappe onderweg naar Po.
1: Je moet zeggen, Frankrijk blijft verbazen.
0: Pas op, er komt daar een koe aangewandeld. Let op, want er staan hier gewoon koeien natuurlijk in het midden van de... tussen de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan. Ja. Voilà, Ibrahim Malouf met Le Grand Voyage.

0: Het liedje is afkomstig uit de film La Vache.
1: Ik had ze bijna mee.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ik heb moest stoppen met die koe en...
0: Oei.
1: Wacht een keer. Kijk ik goed naar links?
0: Ja, links zie ik die Atlantische Oceaan.
1: Ja, ja, maar dat weet ik wel. Maar tussen die bomen daar, die rots.
0: Ik zie niks daar.
1: Maar kijk, het is goed. Ja, ik zie echt... uit je ogen.
0: Ja, nee, ik weet niet wat...
1: Daar staat in een grot, staat iemand...
0: Maar ik zie echt helemaal niet. Ik zie wel een grot. Ja, dat zie ik wel. Maar ik zie echt niet.
1: Maar het is onze lieve vrouw.
0: Ja,
1: ik zie ze. Ja, daar staat die lieve vrouw.
0: Ja, dat is goed. Ik zie ze.
1: Ja, je bent ook een ongelovige.
0: Ja, maar ik zie ze echt niet. Dus jij ziet hier...
1: Hier is onze
0: staat ze nog altijd?
1: Ja, ze staat... Beneden zit er een meisje. Meisje à la Bernadette.
0: Maar die zie ik zitten, ja.
1: Ja, voilà. En,
0: die is op haar gsm, hè? Die is TikToks aan het maken.
1: En ze... ja, maar kijk, dat staat een bordje bij. 1515.
0: Ja.
1: Zou hier onze lieve vrouw verschenen zijn voor dat meisje?
0: Maar we zijn in 2026, Charles.
1: Ja, en toch...
0: Je hebt ze gezien?
1: Ja.
0: Zie je ze nog altijd?
1: Ja.
0: Zie je ze nog altijd?
1: Ik geloof het.
0: Ah ja?
1: Ik geloof het.
0: Ja?
1: Ja. Ja. Ik zou even stoppen en een kaars kunnen branden.
0: Ja. Wacht, want waar zijn we exact? We zijn in Mont-Léon. Hè?
1: Mont-Léon.
0: Mont-Léon. Dus hier, zeg jij, in 1515, zou de mevrouw Maria verschenen zijn op haar wereldtour.
1: Inderdaad. Voilà. Oh. En pas op. Ze is dan later teruggekeerd, je weet wel, een beetje verder, in Lourdes.
0: Ja. Dat is dezelfde.
1: Ja, dus...
0: Maar
1: het is niet dezelfde grot.
0: Nee.
1: Het is misschien wel hetzelfde water dat beneden aan die grot loopt. Het zou kunnen, in elk geval. In elk geval, ze is hier verschenen. En dat is dus ook officieel bevestigd door de kerkelijke overheden.
0: Want dan is het waar.
1: Ja, dan is het.
0: Dan is het waar.
1: En vandaar, ik geloof het.
0: Dan mogen we dat niet aan
1: twijfelen. Ik ga eerst de kaars...
0: Ja, doe maar. Want ik zou... Ja, we hebben nog 5 minuten over in Po geraken, want... Po is dus de aankomstplaats van, van deze etappe, vijfde etappe. Het voordeel is
1: gebeurd.
0: De zesde etappe vertrekt ook uit Po. Dus we kunnen ons volgende week focussen op Po. Maar als we toch nog even mogen... Magnoac, dat is hier vlak naast uw Mariastad.
1: Ja.
0: Daar komen ook grote helden af en toe langs.
1: Ja.
0: Geen religieuze helden, maar muzikale helden.
1: Ah ja, Magnoac is bekend, beroemd. Misschien ook wel een beetje berucht omwille van zijn jaarlijks jazzfestival.
0: Ja, daar is een groot jazzfestival.
1: Grote mannen komen naar hier. En onder andere een zekere Miles Davis.
0: Die dit jaar 100 kaarsjes mag uitblazen, Miles Davis.
1: Zou hij nou kunnen blazen?
0: Ik denk het wel.
1: Ja, voilà.
0: Als er één iemand is die kan blazen, dan is het wel Miles Davis.
1: Oké.
0: Okay, voilà. Wij rijden door in tussentijd richting Po. Daar gaan we onze R4 parkeren. We gaan hem misschien ook even oplinken. Dat garage Alain Vier is op ons.
1: Ja, natuurlijk. Dat gaan we zeker doen. Dat is ook een wasseret misschien, waar we een beetje geholpen worden. In elk geval...
0: En dan gaan we volgende week vertrekken uit Po richting Gavarnières-Gèdre. Dat klinkt heel raar. Mm-hmm. En ook richting Bordeaux. Dat is allemaal van volgende week.
1: Dat is goed. Voilà. Ja. Miles. Ja, voilà. Daar staat hij al. Mensen, tot volgende week.
0: Bedankt voor het luisteren en blijf bij ons, want Toucheur heeft heel belangrijk nieuws. Tot volgende week.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Het onweer dat over ons land is getrokken heeft hier en daar voor schade en overlast gezorgd. Vooral hagelbuien zorgden voor de meeste overlast. In Buur Sint-Amans raakten 30 festivalgangers gewond tijdens een felle hagelbui. Getuigen spreken over dikke hagelbollen. Ook in de provincie Namen hield het onweer lelijk huis. Straten liepen onder. Vooral in het gebied tussen Namen en Charleroi kwamen veel oproepen. De brandweer moest zelfs mensen uit een auto bevrijden en twee mensen zaten vast op het dak van een huis. In Heuveland in West-Vlaanderen is een motorrijder overleden bij een politieachtervolging. Hij ging uit de bocht en botste tegen een geparkeerde auto. Waarom de politie hem achtervolgde is nog onduidelijk. Paris Saint-Germain wint opnieuw de Champions League voetbal, versloeg in de finale Arsenal, maar het had daar wel strafschoppen voor nodig. Na 90 minuten stond het 1-1. Daarna grote ontlading in het stadion, ook bij verdediger Marquinhos.
2: Champion, mon frère! Champion, mon frère! Voilà, je remercie nos potes, il est venu pour me donner un Champions League, on a gagné tout. Incroyable!
1: Het is voor PSG de tweede Champions League winst op rij. In Frankrijk zijn na de wedstrijd rellen uitgebroken in enkele grote steden, onder meer Parijs en Grenoble. Mensen staken winkels, auto's en deelfietsen in brand. 7 agenten raakten gewond, onder wie 1 ernstig. Er zijn meer dan 400 mensen opgepakt.
3: First prize, international, Queen Elizabeth Grant Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
1: En de Italiaan Ettore Pagano heeft de koningin Elizabeth wedstrijd voor cello gewonnen. Het was de 75ste editie van die prestigieuze wedstrijd. De andere podiumplaatsen waren voor een Zuid-Koreaanse van nog maar 19 en een Amerikaans-Canadese cellist. Het is zo goed als droog en het is een stuk koeler, 24 graden. Ook de komende dagen wisselvallig en ook wat frisser.
4: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
5: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
4: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
6: Oké, Nathan, eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
4: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
9: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Ronny Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
7: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
8: Juwelier Nachtergale.
9: We helpen je graag.
10: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
11: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
12: Radio Ninove.
13: Ja, zeker weten. Het is alweer zondagochtend, 11 uur. U hoort het goed. Hij is gegarriveerd, de enige echte grote toucheur.
14: Goedemorgen allemaal.
13: Zeer goedemorgen toucheur. Fris en fruitig zoals altijd. Ben je hier weer?
14: Zeker.
13: Zondagochtend. Zeg, wat mooi is aan jouw ontmoeting op zondagochtend. Iedere keer opnieuw. Ik ben verbaasd.
14: Ja. Ik geloof u.
13: Ik ben zo verbaasd als de paus die naar een konijn kijkt. Dat is dat jij iedere week ook platen hebt meegebracht.
14: Zeker waar.
13: Is dat nu ook het geval?
14: Het is het geval, want anders zouden we ongeveer 55 minuten moeten vol lullen.
13: Dat kunnen we.
14: We kunnen het, maar we gaan het jullie toch niet aandoen.
13: Okay.
14: We gaan ook af en toe een plaatje draaien.
13: Ja, dat is goed. Want vorige week was er een soort speciale uitzending.
14: Dat is helemaal zo.
13: Dat straks daar meer over, want je bent naar dat feestje geweest van onkel Bob.
14: Ja.
13: Maar heb je deze week terug rode dradenplaten mee en plaat van de maand en zo? Is het het?
14: Ja. We keren terug naar ons concept, ons voorjaarsconcept.
13: Ja.
14: We hebben er weer een paar voorjaarsklassiekers uitgekozen.
13: Mm-hmm.
14: Een rode draadplaat is er ook bij.
13: Aha.
14: Een plaat uit 2025.
13: Als rode draadplaat?
14: Zeker.
13: Prachtig is dat.
14: Ja. En we hebben ook de plaat van de maand nog meegebracht voor één keertje.
13: Ideaal. Waarmee gaan we starten?
14: Met een brandende liefde, Burning Love van Elvis.

0: Voilà, Elvis Presley.
1: Ja.
0: Die draaien we niet zo heel veel.
1: Nee.
0: Dus dat hebben we nu goed gemaakt.
1: Dat is heel fijn.
0: Ja, dat was in 1972, Elvis. Een nummertje geschreven door Arthur Alexander, die het zelf in 1971 had opgenomen, waar Elvis dus in 1972. En hij stond daarmee voor de laatste keer in de top 10 van de USA Billboard 100.
1: De mensen die naar onze webcam kijken, ja, hebben het misschien gezien, maar tijdens het nummer van Elvis Presley is alles hier beginnen branden, want het is tijd voor de rode draadplaat.
0: Ja, ja, dat is de plaat uit 2025. En we kunnen die nu al als voorjaarsklassieker catalogeren. Prachtige plaat.
1: Ja, maar misschien ook, als ik jou even mag onderbreken. Ja,
0: dat mag.
1: Volgens mij ook de meest recente rode draadplaat uit ons bestaan.
0: Dat is zo.
1: Ja, fantastisch.
0: Wij kiezen er altijd wat belegen oude plaatjes uit.
1: Ja.
0: Maar wij weten dat jullie dat prima vinden. Maar nu hebben we dus gekozen van een plaatje van vorig jaar. En de man die die plaat heeft gemaakt, heeft zich laten inspireren door wat hij vroeger in de huiskamer thuis veel hoorde. Dat was Johnny Cash, Roy Orbison, Elvis Presley enzovoort enzovoort.
1: Niet slecht.
0: En hij maakt een beetje muziek in die stijl. Nochtans is het gewoon een van onze noorderburen.
1: Het is een Nederlander.
0: Het is een Nederlander. Dat is toch speciaal dat die een rode draadplaat vermelding krijgt.
1: Is het Marco Borsato?
0: Zou het Marco zijn?
1: Ik denk het wel. Want
0: nee, het is niet.
1: Nee, dat
0: gaan we niet durven.
1: Dat
0: gaan we niet mogen doen.
1: Nee.
0: Maar het is Danny Vera.
1: Oh ja.
0: Die kennen we van die lockdown-klassieker Rollercoaster.
1: Zeker.
0: En, maar ik hoor u denken, maar dat nummer is toch niet uit 2025?
1: Ah, nee.
0: Nee. We hebben een recentere plaat gekozen van onze Danny. En dat is The Way Home. Het is hier ineens donker geworden. Voilà, de lichten floepen. Ja. We gaan, nu kunnen we terug onze binteksten mooi aflezen.
1: En,

0: Er is nieuws van een goede vriend van jou.
1: Ja.
0: Dat is de enige echte meneer Verhulst.
1: Ja.
0: Victor Verhulst.
2: Victor, natuurlijk.
0: Dat ging daar niet zo goed mee. Heel wat fans maakten zich wat zorgen over Victor.
1: Is het waar?
0: Zodanig zelfs dat hij mogelijk... Hij is uiteindelijk nog maar 31 jaar.
1: Is
0: hij? Hij is nog maar...
1: Die draait al zo lang mee.
0: Ja, inderdaad. Hij heeft al zoveel prachtige dingen gedaan.
1: Zeker.
0: Maar ja, hoe gaat dat in jouw wereld? Jij weet dat wel. Verslavingen.
1: Oei.
0: En de fans dachten, hij is verslaafd aan alcohol.
1: Ah ja?
0: Victor zit aan de drank.
1: Aha.
0: Ja, maar papa Gert heeft even moeten ingrijpen. Hij plopperde plop en heeft gezegd, het is een groot misverstand. Dat ik uit de wereld moet helpen, heeft hij verteld bij onze collega's van RTL Boulevard. Betrouwbare bron.
1: Zeker.
0: Mijn zoon is

0: niet verslaafd aan alcohol en drinkt minder dan vroeger. Voilà.
1: Okay.
0: Dat is weer goed gedaan.
1: Ja, dat, we hebben de cijfers niet meegekregen, de statistieken. Maar we zullen het maar geloven, hè.
0: Ja.
1: Dat past eigenlijk in het kader van ik drink niet meer.
0: Voilà.
1: Maar ook niet minder.
0: Ja, mooi. Alsjeblieft, Victor. Als wij met nog iets kunnen helpen, je weet ons te vinden.
1: Zeker. En we gaan nog even voor de laatste keer de plaat van de maand erbij nemen.
0: Ah, ja.
1: Want vorige week hebben we die vanwege een knallend verjaardagsfeest moeten overslaan. Maar dus hier gaan we hem rehabiliteren.
0: Ja, want morgen is het een nieuwe maand.
1: Nieuwe maand.
0: Oké.
1: Okay. Nieuwe plaat van de maand zal dat worden. Daar wordt nog hard over gedebatteerd. Maar nu nog een laatste keer. Reconsider Me van

0: toch ook een van de eerste keren dat die vis in onze playlist geraakt.
1: We spinnen die vis hier op in onze playlist.
0: Ja.
1: Spinnenvis, een suggestie van LH uit onze redactie.
0: Oh ja.
1: Ploeg.
0: Ja.
1: Die zei, spinnenvis moet er in deze week.
0: Helemaal terecht.
1: Dat is ook een lockdownplaat. Net zoals Danny Vera zijn rollercoaster heeft spinnenvis deze LP bijeengespeeld en geschreven in 2020.
0: En over de Danny gesproken, het is weer tijd
1: voor de rode draadplaat. Helemaal waar. En dat is nog altijd The Way Home van Danny Vera.

0: tweede keer de rode draadplaat van Danny Vera. En voor de klok van 12 uur waarschijnlijk toch nog een derde track.
1: Dat zou heel fijn zijn.
0: Plaat.
1: Ze zijn eindelijk gepubliceerd. De foto's van het trouwfeest van Natalia op Barbados.
0: Daar zat ik nu echt op te wachten.
1: Ja, maar je doet nu alsof het jou helemaal niet interesseert, maar ik zie ze hier passeren op het laatste nieuws. En wie zie ik daar nu verschijnen in de achtergrond?
0: Ja.
1: Je ziet op de voorgrond Natalia kussen en jij staat in de achtergrond.
0: Ja.
1: Jij was daar dus ja. ook.
0: Ze hadden een goede DJ nodig.
1: Ja, ik zie het. Ja. Dat is prachtig eigenlijk. Ja, nee, maar BV's die hun persoonlijk leven delen met de mensheid, dat ja, is mooi.
0: Dat is, nou, dat mag, hè.
1: Dat is helemaal niet nieuw, dus dank u wel, Natalia. Maar binnenkort
0: ja,
1: gaat daar iemand anders ook iets mee doen.
0: Ja, daar dus zitten we echt allemaal op te wachten.
1: We zijn blij dat hij het eindelijk bekend, want jij wist het al heel lang, hè?
0: Ik wist het al lang, ja, want ik heb het ook gesuggereerd een paar maanden geleden. Doe er iets mee.
1: Ja.
0: Word de mannelijke Kim Kardashian van Vlaanderen.
1: Ja, ja. Het gaat over Ruben van de Gucht natuurlijk.
0: Ja.
1: Vertel, wat gaat hij doen?
0: Hij gaat gevolgd worden, dag in, dag uit, door een cameraploeg.
1: Ja.
0: En wij gaan daarvan mogen meegenieten.
1: Oh, prachtig.
0: Ergens in het jaar 2027.
1: Oh, heerlijk.
0: Gaan wij onze avonden eindelijk nuttig kunnen besteden. Wij kunnen een inkijk krijgen in het boeiende leven van Ruben van Gucht.
1: Dat is mooi. Wordt hij nu al gevolgd? Weet je dat?
0: Dat is stilletjes aan begonnen.
1: Want we weten, hier in Nienhoven kijken we allemaal uit naar zijn komst richting Festiloco. Want daar gaat hij werkelijk de ene USB-stick naar de andere verslijten.
0: Ja.
1: Dus mogelijk zit dat ook in die uitzending.
0: Het is mogelijk dat Nienhoven alweer in beeld gaat komen op de nationale zenders.
1: Dat hebben we hier heel graag.
0: Zeker.
1: Veel succes, Ruben.
0: Iemand die iets minder succes heeft gehad de afgelopen dagen. Maar we hebben dat vorige week even moeten overslaan, omdat we een feestje van Bob Dylan moesten vieren. Maar in diezelfde week is er een soul-legende overleden. Jimmy Hughes is geboren op 3 februari 1938, alsjeblieft. En die is dus op 20 mei 2026 komen te overlijden. En wij vonden dat de beste reden om hem te eren vandaag.
1: Absoluut. Ja.
0: Wij draaien van hem de soul-klassieker Neighbor.

0: Drie streepjes muziek voor de prijs van één.
1: Dat is ongelooflijk.
0: Alleen bij Radio Nienhoven mogelijk. We hadden Jimmy Hooks eerst, dan Graham Parker met Kid with the Butterfly Net. Iets dat we in die zonnige dagen weer hebben mogen aanschouwen in onze tuin. Mm-hmm. Een kind met een vlindernet dat de vlinders in onze tuin was aan het achtervolgen.
1: Ja.
0: En dan een laatste track uit die rode draadplaat van Danny Veria. En dat was het nummertje Plastic Jesus.
1: We moeten het even hebben over dat feestje van vorige week.
0: Ja.
1: Bob Dylan mm-hmm. mocht vorige week 80 kaartjes uitblazen.
0: Helemaal.
1: Dat was althans het concept. Jij was op het feestje, wat ik mij de belangrijkste vraag...
0: 85.
1: Excuseer.
0: Ja.
1: Wat ik mij vooral afvraag, is hij erin geslaagd, gezien zijn longinhoud en zijn leeftijd, om die 85 kaartjes in één keer uit te blazen?
0: Wel, vorige week hebben we ons de vraag gesteld, hoeveel taarten heb je nodig om 85 kaarsen op te blazen?
1: Ja.
0: Zijn omgeving heeft dat opgelost door 8 taarten van 10 kaartjes.
1: Ja.
0: Is dat nog een taartje voor 4 personen slechts, waar die laatste 5 kaartjes op stonden. En het is hem gelukt om ze allemaal uit te blazen.
1: Prachtig.
0: Proficiat, Bob.
1: Mooi. Voilà, kort daarover. Daarmee weten we dat de sfeer heel goed zat.
0: De sfeer zat goed.
1: Hebben we nog muziek?
0: We hebben nog muziek.
1: Oh ja, oké.
0: En wel van Led Zeppelin.
1: Oh.
0: Want op 31 mei 1948 is hun drummer geboren. John Bonham. Spijtig genoeg is die redelijk vroeg overleden op 25 september 1980. Maar we gaan nog eens naar zijn drumslagen kunnen luisteren in het prachtige.

0: meer gespeeld worden hier in Ninove. Ja. Led Zeppelin. Zeppelin gewijs gaan we richting 12 uur.
1: Amai, ja, inderdaad.
0: Dat betekent dat we aan jou contractueel een vraag moeten stellen.
1: Doe maar.
0: Oké, okay. Dus de volgende vraag, beste toucheur.
1: Ja.
0: Kom jij volgende maand...
1: Ja,
0: inderdaad. Dus met andere woorden, volgende week terug naar het zonnige, warme Ninove.
1: Maar natuurlijk.
0: Oh, dat is heel schoon. En dan breng je dus een nieuwe plaat van de maand mee?
1: Helemaal. Goh. Daar wordt nog heel hard over geruzied. Welke plaat moet het worden?
0: Er kan nog niks gelost worden?
1: Nee.
0: Oh,
1: de discussies lopen nog volop.
0: Spannend.
1: denk het ook.
0: Maar we hebben nog één plaat klaarstaan voor die genade van 12 uur dichterbij komt.
1: Ja, we gaan losgelaten worden hier door onze werkgever Radio Ninove. We gaan van onze vrijheid genieten. Ja. Onze zoete vrijheid. Sweet freedom wordt dat dan in het Engels genoemd. En laat dat nu een prachtplaat zijn van een prachtige stem van Michael McDonald, namelijk. Dat komt uit een film.
0: Ja, sorry. Was dat een vraag?
1: Dat was geen vraag, dat was een mededeling.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Michael McDonald heeft toch een prachtige stem, daar zijn we toch over eens?
0: Ja, maar ik dacht dat je nu dat de film ging citeren.
1: Dat
0: is niet erg.
1: Ik ben de filmtitel vergeten, maar het was een film uit 1986. Dat weet ik nog wel. En dit nummer komt daaruit.
0: Voilà. Mocht u het weten, laat het ons weten. Maar wij zijn
1: tegen volgende week.
0: Bedankt voor het luisteren.
1: En tot volgende week dus.

0: Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een poging tot inbraak is verkeerd afgelopen in Willebroek. Drie mannen probeerden afgelopen nacht een juwelierszaak binnen te geraken. Toen de politie ter plaatse kwam, sloegen ze op de vlucht. Een van de verdachten sprong in het kanaal van Willebroek en is verdronken. De twee andere verdachten konden ontkomen en worden nog opgespoord. De overleden man is vermoedelijk een dertiger. Het onderzoek naar zijn identiteit loopt nog. In Machelen is gisteravond een man van 34 uit Schaarbeek om het leven gekomen bij een frontale botsing in het verkeer. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundigen werkten de lichten van de wagen van het slachtoffer mogelijk niet. Tegelijk reed de tegenligger sneller dan toegelaten. Die tegenligger is een man van 21 die op dat moment bezig was met een inhaalmanoeuvre. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog. Een joyride van enkele jongeren is in Boom geëindigd met een crash tegen verkeersborden en de gevel van een Carrefour-supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden van rond op social media. De bestuurder filmt terwijl hij rijdt en verliest dan de controle over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij lachend weg. Hij zou wel een rijbewijs hebben. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Er loopt een onderzoek. Israël heeft in Libanon een kasteel ingenomen uit de tijd van de kruisvaarders. Het is op 25 jaar tijd het diepste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in Libanon. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig om zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. Het is vandaag bewolkt en zacht, tot 24 graden. Tegen de avond is regen mogelijk. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken. Blijft waarschijnlijk droog bij maximaal 24 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Goedemiddag.

Alex Warren, het Fever Dream. Fijne zondagmiddag, zit je aan tafel. Geniet van je eten, ben je nog aan het aperitief? Profiteer ervan en maak er een leuk moment van. Gabri Ponte met Thunder. Ja, dat is net zoals gisteren in Nienhoven. Hoor je zometeen na Bruce Springsteen. Dit is The River.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht

0: koelkastramen en deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

Fantastisch liedje uit de 90s, The New Radicals, met You Get What You Give bij Radio Nienhoven. Boekenbengels, dat is een initiatief van de bibliotheek hier in Nienhoven. Dat is eigenlijk een voorleesuurtje met als thema verkeer deze keer, want het is altijd een ander thema. Het is ook gericht op kinderen, kinderen van 3 tot 5 jaar. Misschien heb je er wel zo. De broers en zusjes zijn ook van harte welkom als die wat ouder of jonger zijn. Dat voorleesuurtje is gratis en vindt dus plaats in de bibliotheek in Nienhoven. Nu zaterdag, volgende week zaterdag dus, om 10 uur het voorleesuurtje verkeer. Fijne zondagmiddag met Queen. Zometeen Somebody to Love na Years and Years. Dit is King.

0: genieten van het fantastische leven elke dag. Better How Beautiful This Life Is bij Radio Nienhoven. Zometeen Taylor Swift en een disco classic van de Jacksons.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale.
3: We helpen je graag.
4: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
5: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
4: Ah, dan doen we het allebei, hè?
5: Voilà.
6: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
7: Ninja Shopping.
6: Dubbel plezier van hier.
8: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.
9: We love

Taylor Swift met Anti-Hero bij Radio Nieuwenhoven. Ik ben blij, want het weer wordt behapbaarder. Oh, er is wat frisheid die van buiten komt. 22 graden wordt het vandaag in Nieuwenhoven. Afwisseling tussen zon en wolkenvelden. En het blijft droog. En dat weerbeeld kan je kopiëren. Gewoon

Samber met Homewrecker bij Radio Nienhoven. Er wordt dikwijls aan mijn mouw getrokken. Ewout, we moeten eens naar de Krasjel. Ik zeg dan altijd, dat is een jeugdhuis, dat is niet meer voor ons. Maar blijkbaar toch ook voor de ietsje oudere jeugd. Maar het jeugdhuis, de Krasjel, daar is altijd van alles te doen. En volgende week zaterdag is er Back to the Chalet 2.0, na het grote succes van de eerste versie. DJ Stoffel en Jean die staan achter de draaitafel. Nick en Hans zorgen voor de beste getapte biertjes. Back to the Chalet in de Krasjel volgende week zaterdag vanaf 8 uur. Misschien moet ik er wel eens naartoe. Fijne zondagmiddag nu met Lucretia McNeil. Er is 1 Ted Jazz.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Een poging tot inbraak is verkeerd afgelopen in Willebroek. Drie mannen probeerden afgelopen nacht een juwelierszaak binnen te geraken. Toen de politie ter plaatse kwam, sloegen ze op de vlucht. Een van de verdachten sprong in het kanaal van Willebroek en is verdronken. De twee andere verdachten konden ontkomen en worden nog opgespoord. De overleden man is vermoedelijk een dertiger. Het onderzoek naar zijn identiteit loopt nog. In Machelen is gisteravond een man van 34 uit Schaarbeek om het leven gekomen bij een frontale botsing in het verkeer. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundigen werkten de lichten van de wagen van het slachtoffer mogelijk niet. Tegelijk reed de tegenligger sneller dan toegelaten. Die tegenligger is een man van 21 die op dat moment bezig was met een inhaalmanoeuvre. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog. Een joyride van enkele jongeren is in Boom geëindigd met een crash tegen verkeersborden en de gevel van een Carrefour-supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden van rond op social media. De bestuurder filmt terwijl hij rijdt en verliest dan de controle over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij lachend weg. Hij zou wel een rijbewijs hebben. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Er loopt een onderzoek. Israël heeft in Libanon een kasteel ingenomen uit de tijd van de kruisvaarders. Het is op 25 jaar tijd het diepste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in Libanon. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig om zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. Het is vandaag bewolkt en zacht tot 24 graden. Tegen de avond is regen mogelijk. Morgen eerst de opklaringen, later opnieuw wolken. Blijft waarschijnlijk droog bij maximaal 24 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
2: Radio Ninove. Goedemiddag.

Sienna Spyro met Die on This Hill. Fijne zondagmiddag. Radio Nienhoven met zometeen een leuke activiteit voor volgend weekend op een unieke locatie hier in Nienhoven. Daar vertel ik je straks alles over. En natuurlijk hoor je de beste muziek. Zometeen Crisscross Amsterdam met Kraantje Papi en Pommelien. Tranen na Matthew Wilder, Break My Stride.

0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
3: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festival.

0: service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven aan de Desiree de Botkaai.

Ja, de sfeer van de zomer straalt dit liedje uit, vind ik. Nant met Beirut. Volgende week kan je genieten van de zomers en van heel veel lekkers tijdens Mer du Nord. Dat is een organisatie van de Ronde Tafel. Dat betekent een glaasje bubbels, kraakverse oesters en artisanale garnaalkroketten op een unieke locatie aan de Abdijkerk hier in Nienhoven. Er is ook speelgelegenheid voor je kinderen. Dus terwijl jij lekker bubbelt en iets eet, kunnen je kinderen ravotten. Het is zaterdag doorlopend, van 1 in de middag tot 8 uur 's avonds aan de idyllische Abdijkerk hier in Nienhoven. Fijne zondag met Olivia Dien.

0: Lost Frequencies met Reality. Zometeen de 90s met Roxette, You Don't Understand Me. En ook Ed Sheeran komt eraan.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale.
3: We helpen je graag.
4: We love Ninov.

zondagmiddag bij Radio Nienhoven met Ed Sheeran en Camera. Het is een behapbare zondag. De eerste dag is sinds lang waar de temperatuur wat zakt naar een graad of 22. Je krijgt zuurstof en morgen meer van dat. Blijft droog, 22.

meteoren. Emma Heesters met Rendezvous. 100% winst heb je in de bibliotheek als je een e-reader gebruikt. Dat is een tablet eigenlijk, waar je een boek kan oplezen. En waarom 100% winst? Wel, je kan 2 boeken uitlenen op die e-reader. Alle informatie over dat nieuwe stukje technologie vind je op de website van de bibliotheek. En dit is Natalia. I want you back.

Hoe de 90s en vandaag samen in harmonie komen. Bibi Rexha samen met Faithless en Insomnia, The New Religion. Op het gemak richting 2 uur en dan ben je bij met de actualiteit. Het nieuws komt eraan, hier bij Radio Ninove.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een poging tot inbraak is verkeerd afgelopen in Willebroek. Drie mannen probeerden afgelopen nacht een juwelierszaak binnen te geraken. Toen de politie ter plaatse kwam, sloegen ze op de vlucht. Een van de verdachten sprong in het kanaal van Willebroek en is verdronken. De twee andere verdachten konden ontkomen en worden nog opgespoord. De overleden man is vermoedelijk een dertiger. Het onderzoek naar zijn identiteit loopt nog. In Machelen is gisteravond een man van 34 uit Schaarbeek om het leven gekomen bij een frontale botsing in het verkeer. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundigen werkten de lichten van de wagen van het slachtoffer mogelijk niet. Tegelijk reed de tegenligger sneller dan toegelaten. Die tegenligger is een man van 21 die op dat moment bezig was met een inhaalmanoeuvre. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog. Een joyride van enkele jongeren is in Boom geëindigd met een crash tegen verkeersborden en de gevel van een Carrefour-supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden van rond op social media. De bestuurder filmt terwijl hij rijdt en verliest dan de controle over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij lachend weg. Hij zou wel een rijbewijs hebben. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Er loopt een onderzoek. Israël heeft in Libanon een kasteel ingenomen uit de tijd van de kruisvaarders. Het is op 25 jaar tijd het diepste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in Libanon. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig om zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. Het is vandaag bewolkt en zacht tot 24 graden. Tegen de avond is regen mogelijk. Morgen eerst de opklaringen, later opnieuw wolken. Blijft waarschijnlijk droog bij maximaal 24 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Bad Memories.
1: Bad Memories, dat was het allesbehalve toch wel de voorbije dagen met dat prachtig zomersweer. S'nachts was het wel iets minder om te gaan slapen. Gelukkig zit het vandaag naar meer draagbare temperaturen deze zondagmiddag. Rond de 23 graden komen we uit. En het is droog, geen onweerswolken in het vooruitzicht. Goedemiddag trouwens, we zijn samen tot 6 uur met de beste muziek. En nu Angie Stone.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug.
7: Car Wash Dodane.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig en liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at

0: shit. Here we go again.
1: Immer Halsey, Louis Filon, Greg S, Mark with a K, and MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festi Loco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.

Maxim en Babette hier bij Radio Nienhoven. Iedere eerste woensdag van de maand dan organiseert het Ninja Shopping Center een creatieve workshop. En nu woensdag is dat een workshop. Ballonplooien lijkt me leuk om dat aan te leren en dan daarmee uitpakken op een volgend familiefeestje. Je kan die workshop Ballonplooien volgen nu woensdag tussen 2 en 5. Inschrijven is niet nodig, je kan gewoon langskomen in het Ninja Shopping Center. Een heel fijne zondagmiddag. De beste muziek, nu met Robbie Williams.

Jack Jones op zondag 31 mei. Het is trouwens vandaag de jaarlijkse Wereld Anti-Tabaksdag. Dit is een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie om wereldwijd stil te staan bij de impact van roken. Het is niet gemakkelijk om daarmee te stoppen, maar je kan wel de hulp inschakelen van een tabakoloog en die vind je op tabakstop.be. De beste muziek van Radio Nienhoven op een zondagmiddag met zometeen Blue and All Rise. Belgisch werk is onderweg van Angel. En ook Alex Warren mag je verwachten na The Emotions.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
1: Juwelier Nachtergalen.
2: We helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
4: We love Ninov.

Angel bij Radio Ninoven. De bloedgele temperaturen van de voorbije dagen die laten we vandaag definitief achter onze rug. We krijgen vandaag temperaturen tot 23 graden en we maken ons op voor meer wisselvallig weer. Morgen wordt het voornamelijk droog. Dinsdag moeten we rekening houden met heel wat regen. En vanaf woensdag krijgen we meer normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Woensdag temperaturen tot 20 graden. Straks Harry Styles, eerst Mr. Mister uit de jaren 80.

gestyled. Ze hebben een heleboel concerten in Amsterdam. Je hoort hem met The American Girls. Het einde van het schooljaar, dat komt eraan. En jammer genoeg is er dan ook wel de blok. Studenten die kunnen opnieuw terecht in de studiezaal in de Berdam om samen in alle rust te studeren. Die studiezaal is geopend iedere weekdag van 8 uur tot 10 uur en het weekend van 9 tot 8. Meer informatie vind je op de Facebookpagina Studeren in Ninove. Straks Emmeline Sondé, eerst Back to the 90s.

Sunday in Heaven. We gaan op naar het nieuws van 3 uur hier bij Radio Ninove. Dat doen we nog met een schitterend nummer van Bruce Hornsby. Het gaat eigenlijk over sociale ongelijkheid, dat dat niet zo vanzelfsprekend is of onveranderlijk. Ook al doen sommige mensen alsof dat dat wel zo is. Het nummer werd later nog gesampled door Tupac in het nummer Changes. Geniet mee van The Way This.

0: via 95 FM, DAB Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een poging tot inbraak is verkeerd afgelopen in Willebroek. Drie mannen probeerden afgelopen nacht een juwelierszaak binnen te geraken. Toen de politie ter plaatse kwam, sloegen ze op de vlucht. Een van de verdachten sprong in het kanaal van Willebroek en is verdronken. De twee andere verdachten konden ontkomen en worden nog opgespoord. De overleden man is vermoedelijk een dertiger. Het onderzoek naar zijn identiteit loopt nog. In Machelen is gisteravond een man van 34 uit Schaarbeek om het leven gekomen bij een frontale botsing in het verkeer. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundigen werkten de lichten van de wagen van het slachtoffer mogelijk niet. Tegelijk reed de tegenligger sneller dan toegelaten. Die tegenligger is een man van 21 die op dat moment bezig was met een inhaalmanoeuvre. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog. Een joyride van enkele jongeren is in Boom geëindigd met een crash tegen verkeersborden en de gevel van een Carrefour-supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden van rond op social media. De bestuurder filmt terwijl hij rijdt en verliest standencontrole over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij lachend weg. Hij zou wel een rijbewijs hebben. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Er loopt een onderzoek. Israël heeft in Libanon een kasteel ingenomen uit de tijd van de kruisvaarders. Het is op 25 jaar tijd het diepste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in Libanon. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig om zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. Het is vandaag bewolkt en zacht, tot 24 graden. Tegen de avond is regen mogelijk. Morgen eerst de opklaringen, later opnieuw wolken. Blijft waarschijnlijk droog bij maximaal 24 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Zoo.
1: Blijft een echte meezinger, deze Shakira en Zoo. De stad Ninove stelt een gratis huisdierenkaart beschikbaar voor haar inwoners. En met die kaart kunnen hulpdiensten snel zien dat er thuis dieren aanwezig zijn. Stel dat je plots in het ziekenhuis belandt of dat je betrokken raakt bij een ongeval, dan maak jij je vaak misschien wel zorgen over jouw huisdieren. Wel, dankzij die kaart weten hulpverleners meteen dat er dieren thuis zijn en kunnen zij dus sneller een vertrouwenspersoon of dierenarts verwittigen. Je leest er meer over in een interessant artikel op onze eigen website radioninove.be. Daar vind je trouwens nog meer nieuws uit Ninove. Hele goede zondagmiddag trouwens. Fijn dat je ook vandaag weer luistert naar de Stadsradio van Ninove met de beste muziek. Zometeen Eva Max. Eerst terug naar de jaren 80 met Falco.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

de hoge tonen van Eva Max hier bij Radio Nienhoven. De levensloopactie in Aalst die is dit jaar toe aan zijn 10e editie. En dan wordt er wel wat speciaals georganiseerd. Zo ook een levenshoopquiz. Nu vrijdag is dat om 8 uur in de kerk in Terjoden. Er wordt gespeeld in teams van maximaal 5 personen. Het kost je €30 per team. Inschrijven kan je doen via de link op onze activiteitenkalender. En die vind je dan weer op radioninhoven.be. En dat allemaal om centjes binnen te brengen. Om die strijd tegen de kanker blijvend aan te gaan. Muziek nu van The Lighthouse Family. Thank you.

turn to dust. All that I adore. Bestie hier bij Radio Nienhoven. Geen voetbal meer in de regionale voetbalreeks. En wel gisteren voetbal op het hoogste niveau. De Champions League finale was er gisteren tussen PSG en Arsenal in Budapest. Met een Belg aan de aftrap, Leandro Trossard. Het was Arsenal die vroeg op voorsprong kwam. Maar een domme penaltyfout zorgde voor de 1-1. De verlenging die brachten geen goals. En de Parijzenaars die bleven uiteindelijk het coolste in de penalty-thriller. En blijven zo op hun Europese troon zitten. De beste muziek van Radio Nienhoven met zometeen Olivia Dien. Ook Susanna Vega is onderweg. En een Aalstenaar zometeen op de radio in Nienhoven. Aaron Blommaert na deze Andrew Gold.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Love Ninov.

Aan de deurbel staat Aaron Blommaert hier bij Radio Ninove. Vandaag krijgen we meer verdraagbare temperaturen tot 23 graden, maar we maken ons wel op naar meer wisselvallig weer. Morgen blijft het overwegend droog. Dinsdag moeten we rekening houden met heel wat regen. En vanaf woensdag dus meer wisselvallig weer met meer normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Temperaturen tot 20 graden. Texas nu met Inner Smile.

Werken in eigen streek, dat kan bij de stad Ninove. Ze hebben heel wat vacatures momenteel op hun website staan. 7 in totaal, ik neem er enkele uit. Een verpleegkundige voor het woonzorgcentrum, een deskundige fiscaliteit, een deskundige ruimtelijke ordening, een expert elektricien en ga zo maar door. Meer informatie vind je op hun website ninove.be.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een deelnemer van de eerste chillathlon in Antwerpen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man van 58 werd onwel in het water tijdens het sportevenement. Hij moest ter plaatse worden gereanimeerd. De chillathlon is een ingekorte versie van een triathlon. Er waren vandaag zo'n 3000 deelnemers. Na het incident is het zwemgedeelte geschrapt. Ook in Nederland zijn bij verschillende marathons deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gevoerd, de andere konden ter plaatse worden behandeld. Bij een marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel en ook bij een loper van de Utrechtse marathon ging het mis. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een vaartuig in de oostelijke Stille Oceaan. Daarbij zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het Amerikaans leger zegt dat het gaat om een boot die werd gebruikt voor drugsmokkel, maar daarvoor lijkt bewijs te ontbreken. De laatste maanden vallen de VS geregeld dergelijke vermeende drugsboten aan. Sinds september vielen daarbij al meer dan 200 doden. En in het voetbal heeft Union laten weten dat Christian Burgess de club verlaat na 6 seizoenen. De verdediger van 34 verlengt zijn contract niet meer. En Japan heeft in Tokio zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen tegen IJsland met 1-0. Koki Ogawa scoorde 3 minuten voor tijd. IJsland kon zich niet plaatsen voor het WK voetbal. De bewolking neemt toe en het kan nog gaan regenen vanavond. De nacht is dan overwegend droog bij minstens 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wolken en kans op een buitje. Het wordt dan maximaal 24 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Lang verwachte combo, Reggie en Laura Tesoro hier bij Radio Nienhoven. Als jij je soms ergert aan de wegen in onze stad, wel, ik heb goed nieuws, want het stadsbestuur van Nienhoven die maakt extra middelen vrij voor wegenwerken in onze stad en in de deelgemeenten. Nog dit jaar worden verschillende straten vernieuwd. Van de 17 geplande projecten liggen er 13 buiten het stadscentrum. Misschien ligt jouw straat daar ook wel bij en wordt die binnenkort aangebracht. Een overzicht van alle straten, dat vind je trouwens op onze website in een interessant artikel. Een adres dus radionienhoven.be. Een hele goede zondagmiddag.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven aan de Desiree de Botkaai.

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenanddeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenanddeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: Ruben van Gucht, Black Prince, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

Dua Lipa met Love Again. De kermis van Meerbeke die komt eraan. En ter gelegenheid van die kermis wordt voor de derde keer een kermiscoaching georganiseerd op het vroegere Kaatsplein van Meerbeke. Wordt gespeeld in ploegen van 6 spelers. Inzet is €30. Inschrijven doe je in Café Toop. En het toernooi dat vindt plaats volgende week zondag 7 juni om 10 uur. In de namiddag is er ook nog een wedstrijd met oude glorieën uit de kaatsport. Straks gaan we de lichtjes uitdoen met Cato. Eerst Fergie.

voelt als het ware de zomerse vibes bij dit nummer van Kato en Turn the Lights Off. Vandaag gaat de Week van de Bij van start. Het is een jaarlijkse Vlaamse campagne. En dit jaar is het thema meer bloemen voor onze bestuivers. Er wordt aangemoedigd om meer inheemse bloemen te planten en zo meer voedsel en leefruimte te creëren voor bestuivers. Voilà, de bloemetjes en de bijtjes, daar hebben we het over gehad. Terug naar de beste muziek van Radio Ninove. Want die komt eraan met zometeen Lordi en Jamiroquai. Eerst keren we terug naar 1969, The Jackson 5.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier. Yeah, yeah.
7: Radio Ninov. We love Ninov.

van Jason Derulo hier bij Radio Nienhoven. We gaan ons opmaken deze week naar meer wisselvallig weer. De hete temperaturen die laten we dus vandaag definitief achter ons. Morgen wordt overwegend droog. Dinsdag moeten we rekening houden met heel wat regen. En vanaf woensdag zakken we naar meer normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Dan gaan we naar 20 graden. De beste muziek van Radio Nienhoven. Met dit nummer keren we terug naar 2000. Naar een Nederlandse poprockband uit Tilburg, Cresip. Het nummer werd geschreven door zangeres Jacqueline Hovaart toen ze nog maar 17 jaar oud was. Geniet mee van I Would Stay. If this is true.

Fleming en Meteor hier bij Radio Ninove. Het is niet meer zo eenvoudig om cash af te halen deze dagen. Maar afgelopen vrijdag is er wel goed nieuws gekomen voor de mensen daar in Aspelaren. Dat hoor je straks na het nieuws.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een deelnemer van de eerste chillathlon in Antwerpen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man van 58 werd onwel in het water tijdens het sportevenement. Hij moest ter plaatse worden gereanimeerd. De chillathlon is een ingekorte versie van een triathlon. Er waren vandaag zo'n 3000 deelnemers. Na het incident is het zwemgedeelte geschrapt. Ook in Nederland zijn bij verschillende marathons deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gevoerd. De andere konden ter plaatse worden behandeld. Bij een marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. En ook bij een loper van de Utrechtse marathon ging het mis. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een vaartuig in de oostelijke Stille Oceaan. Daarbij zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het Amerikaans leger zegt dat het gaat om een boot die werd gebruikt voor drugsmokkel, maar daarvoor lijkt bewijs te ontbreken. De laatste maanden vallen de VS geregeld dergelijke vermeende drugsboten aan. Sinds september vielen daarbij al meer dan 200 doden. En in het voetbal heeft Union laten weten dat Christian Burgess de club verlaat na 6 seizoenen. De verdediger van 34 verlengt zijn contract niet meer. En Japan heeft in Tokio zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen tegen IJsland met 1-0. Koki Ogawa scoorde 3 minuten voor tijd. IJsland kon zich niet plaatsen voor het WK voetbal. De bewolking neemt toe en het kan nog gaan regenen vanavond. De nacht is dan overwegend droog bij minstens 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wolken en kans op een buitje. Het wordt dan maximaal 24 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Pink hier bij Radio Nienhoven. Goed nieuws was er afgelopen vrijdag voor de inwoners van Aspelaren, want aan de Gerardswerse Steenweg werd een nieuw cashpunt geopend. Nienhoven telt daarmee 3 cashpunten naast de locaties aan de Centrumlaan, Vuurkruisterstraat en in Denderwindeke. Schepen Werner Somers, bevoegd voor stadsontwikkeling van Forza Nienhoven, heeft een brief gestuurd naar Batopin met de vraag om nog meer cashpunten te openen. Zo worden bijkomende punten gevraagd in Appelterre, Meerbeke en Okegem. Meer nieuws uit Nienhoven, dat lees je op onze eigen website, dat is radioninhoven.be. Een heel fijne zondagmiddag, fijn dat jij ook vandaag weer luistert naar de Stadsradio van Nienhoven. Dit is Limp Bizkit.

0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninove.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
4: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninia Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets! Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten.

0: begrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

je een echte kunstliefhebber bent, spits dan even je oren. Want kunstplatform Ruimte 193 die presenteert voor de eerste keer een duo-expo van Helga Verdoot en Christian van Raamdonk. Je kan die dus gaan bekijken vandaag nog tot en met 6 uur en volgende week zaterdag en zondag telkens van 2 tot 6 op de Albertlaan 193 hier in Nienhoven. We keren terug naar 1991, een van de bekendste en ook wel een van de meest controversiële nummers van R.E.M. Dit is Shiny Happy People.

Justin Bieber op zondagmiddag 31 mei. Als jij vandaag jarig bent, dan ben je vandaag samen jarig met de Amerikaanse filmacteur Clint Eastwood. Hij is ook filmregisseur. Hij wordt er vandaag 96 jaar.

Genk, bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nieuw.

Maxime en Emma Heersers. Als je deze dagen in Okegem bent, spring dan ook even binnen in het huis. Daar kunnen jong en minder jong elkaar ontmoeten bij een tas koffie of thee met een stukje taart. Met de hulp van La Lorraine Bakery Group werd er ook een bakkersproject toegevoegd. Het huis is gelegen in de oude pastorie van Okegem aan de Frans van der Perkaai 2. Terug naar eind jaren 80. Bijzonder popduo Milli Vanilli scoorden heel wat hits en daarvoor kreeg ze ook de Grammy Awards. Maar wat bleek daarna? Dat ze die nummers helemaal niet zelf hadden ingezongen. Groot drama destijds. Daarvoor werden ook hun Grammys ingetrokken. En Milli Vanilli die bleef wat verweest achter. Blijft een bijzonder verhaal. Maar ze konden wel heel goed dansen. Dat kon je zien in hun videoclips. Dit zijn ze met Girl, You Know It's True.

0: It was almost...
1: The Rag & Bone Man, tot bijna 6 uur hier bij Radio Ninoven. De laatste dag van mei die zit er alvast op. Dat betekent dat we morgen beginnen aan juli en dat de zomer ook alweer een stukje dichterbij komt. Ik wens je nog een heel fijne zondagavond. Geniet er nog van de beste muziek. Ik laat je met Prince.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een deelnemer van de eerste chillathlon in Antwerpen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man van 58 werd onwel in het water tijdens het sportevenement. Hij moest ter plaatse worden gereanimeerd. De chillathlon is een ingekorte versie van een triathlon. Er waren vandaag zo'n 3000 deelnemers. Na het incident is het zwemgedeelte geschrapt. Ook in Nederland zijn bij verschillende marathons deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gevoerd, de andere konden ter plaatse worden behandeld. Bij een marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel en ook bij een loper van de Utrechtse marathon ging het mis. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een vaartuig in de oostelijke Stille Oceaan. Daarbij zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het Amerikaans leger zegt dat het gaat om een boot die werd gebruikt voor drugsmokkel, maar daarvoor lijkt bewijs te ontbreken. De laatste maanden vallen de VS geregeld dergelijke vermeende drugsboten aan. Sinds september vielen daarbij al meer dan 200 doden. En in het voetbal heeft Union laten weten dat Christian Burgess de club verlaat na 6 seizoenen. De verdediger van 34 verlengt zijn contract niet meer. En Japan heeft in Tokio zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen tegen IJsland met 1-0. Koki Ogawa scoorde 3 minuten voor tijd. IJsland kon zich niet plaatsen voor het WK voetbal. De bewolking neemt toe en het kan nog gaan regenen vanavond. De nacht is dan overwegend droog bij minstens 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wolken en kans op een buitje. Het wordt dan maximaal 24 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
1: Juwelier Nachtergalen,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: We love Minov.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cashgeld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van de Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het Bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaren, 4 voor Charleroi, na de uit de hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maximaal dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cash geld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van de Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het Bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaren, 4 voor Charleroi, na de uit de hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maximaal dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cashgeld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van de Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het Bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaren 4 voor Charleroi na de uit de hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland-Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maximaal dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cash geld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van de Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het Bondsparket vraagt 3 matches zonder thuisfans voor Standaren, 4 voor Charleroi, na de uit hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maximaal dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cashgeld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van de Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het Bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaren 4 voor Charleroi na de uit hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland Garros gaat Magali Kempen door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maximaal dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cash geld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van de Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het Bondsparket vraagt 3 matches zonder thuisfans voor Standaren, 4 voor Charleroi, na de uit hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maximaal dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Maandag 1 juni, dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove stelt een gratis huisdierenkaart beschikbaar voor haar inwoners. Met die kaart kunnen hulpdiensten snel zien dat er thuis dieren aanwezig zijn. Inwoners vullen de kaart zelf in en bewaren die samen met hun identiteitskaart in hun portefeuille. Daardoor kunnen hulpdiensten in noodsituaties snel de juiste stappen zetten. Hoe zo'n kaart eruit ziet en waar je hem gratis kunt afhalen, vind je op onze website. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be. Yeah, yeah.
1: Radio Ninove. We love Ninove.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cash geld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van de Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het Bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaren, 4 voor Charleroi, na de uit de hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maxima dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Maandag 1 juni, dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove stelt een gratis huisdierenkaart beschikbaar voor haar inwoners. Met die kaart kunnen hulpdiensten snel zien dat er thuis dieren aanwezig zijn. Inwoners vullen de kaart zelf in en bewaren die samen met hun identiteitskaart in hun portefeuille. Daardoor kunnen hulpdiensten in noodsituaties snel de juiste stappen zetten. Hoe zo'n kaart eruit ziet en waar je hem gratis kunt afhalen, vind je op onze website. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: We love Ninove.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cash geld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van de Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het Bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaren, 4 voor Charleroi, na de uit hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland Garros gaat Magali Kempen door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maximaal dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
1: Radio Ninove.